van 76. My visserman, vriend se pa. Ek hoor van 2-2 geweer. Iewers ploeg gejonteer. En ek sien hoe sy spanmaats omdra. Daar's iets in die lug. Ek ruik het in bloem. En het laat my weer dink aan haar jaar. Al was ek nie dan, nog nie eers gebaar nie. Weet ek, die stories is waar. Julle sal moet koes en moet keer. Julle kyk verniet op ons neer.

5 voor 9 as ek Hatfield sien en die kuier wit. 5 voor 9 as ek Hatfield sien

mai warm te maken. Jij hebt gezegd vannacht zal ik omlijster zoals gestrand. Maar je stoel is leeg en mijn hart is vol van al die goeders wat ik jou nog wou vragen. Maar nu is dat voor mij weer zulke tijd. Pak tijd, trap tijd, China tijd. Pak tijd, trap tijd, China tijd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthou. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te hou, stap ik dier die blauw. Gooi jou hartseer vir die reen, ruil jy nooit alleen.

0: dat hij ontbijt krijg een diepe.
1: Dat zal hij dan weer.
2: Hij is niet meer bij die huis niet. Hij is niet meer bij die huis.
1: Oh, nou dan wel.

Jy het ons geleer hoe om te leef en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: neemt 1027 Kranokers bij 11:30. Port St. John 1722, Bishu 1222, West London, Kugompo 1421. We zijn like 3 personen met gisteren gescalpt. Ik maak hier goed oppie.
1: Het is raar, Kugompo City.
0: Iemand heeft gisteren weer van mij gezegd. Iemand heeft gisteren bij WhatsApp line voor ons gezegd. Ik spreek het verkeerd uit. En toen zei iemand gisteren van mij, ja, hulle wil niet vooral, ek was London, sê, was zo raar een naam veranderen. Omdat ik, ja, kable maanden terug al. Wat was het geweest? Is, ek meen, wat is het
1: die? Was altijd Buffalo City Metro.
0: Ja, but there was another name that was, wat gisteren gezegd was. Ek kan
1: ja, ek kan nie ondernoem, want my mogen ons nou laat weten.
0: So, ek wil niet verder sê, Kugompo is wat West London nou is.
1: Ja, West London is nou Kugompo. Dit was Imondi geweest, jaren terug. Toen word het Buffalo City Metro. En het is nog steeds Buffalo City Metro Municipality.
0: Ja, die stad is nou niet.
1: Maar die stad is niet meer Buffalo City nie. Maar noem het wat je wil, een slumtown.
0: Ik wil net sê, ja. 14:20 voor Jeffreys Bay, uit en achter Spans 10:26 en op Port Elizabeth 11:23 graden. So ek sê net, ja, gister toe sê ek ook dat ek vra nederig om verskoning vir die oom wat verskrikkelijk upset was daar by die melk. Dat ek het ranig oom, dis ranig sy naam. Ek beloof dit vir jou, hoor? Kralok is Nkuba, Queenstown is Kumani, Gramstad is Makana, en ook Makanda, voor die mensen in my skel.
1: Ja.
0: Al die weird name, dit sê ek, beloof. As het ek was, ga my Kugompo noem, ek beloof het vir jou. Maar ja, dat is crazy, die oom het gister my gesê, ek wil het, my baie mooi, toe sê niks vir my, is dit rarig? Sekerlik ja. Hy het ook mense spot, ons hulle dan goed spot op die lig. Net randomly.
1: Die enigste plek wat 'n naamverandering gehad het wat nie 'n regte naamverandering was nie. Wat nie in Port Alfred.
0: O ja ja.
1: Want ek het daai hele naam geleer, moenie my vra wat dit nou is nie.
0: Ja.
1: Die uitspraak alles reg gekry en toe sê hulle o, dit was fake news. Sies vir julle.
0: Maar Jeffreys Bay by my is nog steeds E-Surf.
1: Ja.
0: Jeffreys Bay bly nog steeds E-Surf. Mm-hmm. Anyway, het ons gebring, so het direk.
2: Is dit alweer donker by jou?
3: Ek het mos nie elektrisiteitsprobleme nie.
4: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.
5: Elke keer as ek jou sien

0: Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Stop him.
5: Kom is maar like a triple L man, ACDC Highway 12, Snort Cop sê delicious, met die remix wat ek die van Sturgeon sê in een wereld vol biljoene. Nou wie moet ek vir een ding sê, as jy gehijack word, is hier een van die beste dinge, nie op luister die maak, is het mooier, maar het maak ook goeders, as die Michael sê hier so, die persoon wie die playlist gekies het, ons moet keier. Ek het geskit, my broer. So ek sal Marna en jou nommers maar met mekaar moet reel, Michael. Dat jylle mekaar maar ontmoet.
6: Baie dankie, Marna. Jy was ons hijacker vandag, want elke vrijdag kan jy die triple L hijack. Al wat jy moet doen is begin die vrijdagoggend boodskap met hijack, jou kiese van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels, en dan trek ons om vir jou deur.
5: Easy peasy lemon squeezy, man. Is vrijdags, Friday en daarbij maak jy zang wat gebeur hier. Ons maak het lekker, man. Ons maak het lekker. Is een maand, dan kyk ons weer bokke.
6: Nee.
5: Vandaag 5:00 is dit op YouTube is die SA Champs in Australië, die Australië Champs, die old schools, AB de Villiers en die type mannen, was super, super cool. It's a good weekend, man. It's a good weekend.
6: Kan een lekkie in wees. En natuurlijk groot rugby ook hier die naweek, wat aangaan ook, die Stormers wil die Bulls speel, Lions.
5: It's a good weekend, man. It's a good weekend. So ja, het is wat het is. Hier op die lekker luisterstasie, Grootberg Breakfast, trots gebring en geborg door Swift Electrical. Nou, Lies, as jy gaan kyk na Duitsland en al die wereld, het hulle die autobahn. Weet jy van die autobahn? So die autobahn het 5 banen.
6: Okay.
5: So die autobahn het 5 banen, en asjeblief voor die mense my nou korrigeer en al uit die begoeders, maar die autobahn werk so, op jou heel linkerkantste baan, kom ek sê nou maar, jy het jy 60, dan ga jy 80, dan ga jy 100, dan ga jy 120. Die vijfde baan is dan nie een spoedgrens nie.
6: Okay.
5: You can race as much as you want.
6: Oh wow, okay.
5: But God be with you, you go 100 in the 80 zone. Mm-hmm. They will arrest you.
6: Oh wow.
5: So jy het die kans om te doen wat jy wil doen, nee, maar in die baan, ek gaan nou nie sê rij wat jy wil nie, maar daar is nie, ek gaan nou nie seker,
6: so jy kan stadig rij van die grij.
5: Jy kan move, nie, jy is die move baan.
6: Ja, ek kan nie van dit nie, want as ek Johannesburg toe gaan, nee, dan, ek is altyd in die heel verste rechterbaan, en dan sê my GPS vir my, in 100 meters, turn left. Dan is ek so 7 baan verder, dan is ek so, ek weet nie, Johnny.
5: Ja,
6: al wat my GPS ooit vir my sê as ek Johannesburg toe gaan is rerouting.
5: Dude, ja, ek
6: make a U-turn. Nee, ek gaan nou Pretoria.
5: Dit sê kom ek altyd, ek vat hom ver, man. Ja, ek vat hom ver. Maar wat ek, hoekom ek wel gesê het is, daar is nou iets nie beter as dit, as die autobahn.
6: Mm-hmm.
5: Want Texas is nou op a deal om die wereld se heel eerste roundabout oop te maak. So roundabout is a traffic circle in Amerika. Met 8 banen.
6: Oh, wow. wat die een, in Frankrijk bij die...
5: Arc de Triomphe.
6: Ja, bij die Arc de Triomphe is 5 banen.
5: Ja, yeah, I don't know. Precies. Maar dat is gaas. Ik heb al daar gestaan. Dat is crazy. Maar hier is 8 banen. Nou, als je al ooit anxiety in je leven gekregen, moet je niet naar je voeten kijken. Je moet niet naar je voeten kijken. Ik beloof het voor jou. You're not going to be in a good place.
6: Als ik Texas toe gaan, gaan ik lopen.
5: Ja, yeah, you're not going to be in a good place.
6: Geef van mij een paard, dus Texas...
5: Dude, I'll go. Ek het
6: nou giddy up, cowboy.
5: Ek het nou vir Lisa die foto gestuur, net laat sy sien het, van die rikkie met al die goeders wat deurkom, dan sy.
6: Oh, yep.
5: Take you by gutters on. It's crazy, man. It's crazy,
6: nee, ek wil nie
5: want ek wil nog altijd op die autobahn gerei het. Ek ken nou nie anders, ek mag toch verkeerd wees met die info, maar nog altijd, om net om te jaag, I don't mind. Maar ja, dat is crazy.
6: Hoe is daar een bezigheid in die middel van hierdie?
5: Buccaneers, I know, right? My ding is dit altyd, as jy inkom in die onderste een, en jy moet by die binnenste kans die een wees, om weer verder op die buitenkantste een te wees, dit is a baie, skies, piep, piep, piep, piep, nee, ek is fine.
6: Ek kan nie al klaar sê, die 3 mense, die single baan in die middel, alles verkeerd.
5: Ja, 100%.
6: Hulle, waarin wil julle gaan?
5: Ja, julle...
6: En in my leven gaan ek in een cirkel rij in Texas. Ja, ja. Wat doen jy? Ek kan nie uit.
5: You spin me right round, baby, right round.
6: Ja.
5: Maar ja, dat is 9 minuten net voor die tijd van ach, hier die lekker luisterstasie. Kom, ons gaan een beetje staliger. Hè? Ze hebben hier een van die treffers die van die wereld, meneer Jan Blom. En hij sê groentrein, net die na verjaarsdag.
4: In die sonbrand purpel my gedagtes. As die son of hier een van my kom haal. Jy sê was, ons daar liefde.

0: Helaas, Eliane, meisie, ek gaan jou vat vanaand. Nie vanaand die, snaarweek, maandag.
1: Ja, ek wil eers bietjie laat slaap môre. Kan ons dit môre?
0: Ek kan nie, ek is vandag goed, môre goed, sonder goed.
1: Ai, ai, ai. Klink soos jy probleem nou.
0: Stel hem lekker.
1: Ek het ook een hele paar goed, wat moet gebeur.
0: En het drong net besiger van hier af, maar ja, ons smile away all the way to the bank, man. Ons vat het lekker dier. Maak seker jy is lekker en is
1: jy moet lekker wees, is vrijdag, jylle.
0: It's lekker to be lekker.
1: Ons het langklas gedoen.
0: Ja, it's lekker to be lekker, man.
1: Vrijdag in die baai, is vrijdag in?
0: Meemel. Ja.
1: Ermeloe.
0: Kalkemas,
1: ja. Pofvader.
0: Ek weet, is dit nou al vrijdag daar? Ek weet hier die time zones.
1: Ek weet nie, ek dink miskien is dit ook om hulle nog nie uitgereik het aan ons.

vrienden vraag, hoe gaat het? Ik antwoord, nee, het is recht. Maar elke zin volstukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

Blauwtrein, hij die hemel kom. Meneer, als die blauwtrein kom. Dis een bitter soete swane sang. Maak al voet op die teer, raak seer, meneer.

Lekker ekie van die Beatles, oh blad die, oh blad da. Daar is nou lekker ekie terug in tyd, nee, dit is so 4 minuten weg van Nies tyd. Dan is het 11 uur, dan is het alweer die laaste uur van die JKB. Kan jy glo, een paar ons wat geskryf het oor wat hulle dink rondom die Amerikaanse presidente, wat natuurlijk die terechtstelling wat hulle gaan doen, rechtstreeks op sociale media of op TV, ek is dit seker wat een manier nie. Hulle beplan het daar op die 3 december. Hulle is so ding om te doen, ek meen uit ons dood, moet ouma nie daar oor, jy weet, is een moes, is al seker nie so'n anders, maar as jy nie ken, hy man doen net wat hy wil, hy staan vir sekere dinge, en of het nou reg of verkeerd is, jy moet net weet, hy gaan vir gerechtigheid staan, dit is een ding wat hy voor baie bekend is. Demi Lemoore met Hartbreek gaan ons nie toevat.

Daar heb ik jou gevraagd om erin te draaien. Jouw antwoord was nu ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog altijd samen. Je hebt beloofd van mij om getrouwd te blijven.

hulle. Stuur een rook sy morse code. Dis tyd vir nog een bosveld vastrap, ja. Kom ons draai nou maar die vleisie.

0: Luister FM.
1: Dis vrijdag aand en ek's verveeld, ons lê al in die kooi.

0: Jack Sparrow in een Calahorio Kiss.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Mijn braaien smos, mijn vibe, ja, mijn eigen paradijs. Met een choppie en je achterhand in een glaasje vol van ijs.

Vin Diesel, Feels Like I Do. Nico Snell, Snotty met boerepompie voor die. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive, is een vrijdag op jou lekker luisterstasie. Altijd lekker om saam met jou te keir. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is. En dankie Etienne Kalitz met die naweek afskop. En hy is vir jou volgende week terug, soos ouder gewoonte. Die gewone dinge op die program vandag weer. Sport, jou topic, gaan selfs ons lekker saam. Ook kyk ons na jou Netflix, wat's op die skerms groot en klein, en dan ook jou kiekie kyk en jou hotstuff wat jou kan toekom. En ons aan met die muziek, jou weer om die draai, Jan, Jan, Jan, to Don't Life.

was ijzig in die kant, jouw handen in jouw hoed, jouw jas tot boog geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, lebeloftes van jouw omdraai.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die ieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloemseizoen is ons verzoend.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dit was ons eerste twee karaoke treffer versoeke wat van julle as my baie belangrike luisteraars deurgekom het. En dit was Ray Dillon met Jessica en Alan Jackson met Chattahoochee. En volgende op die speellys, The Gambles met Biggie Biggie Lam.
1: Hallo, ek is Harry
2: en ek is Tony. Ons is The Gambles.
1: Luister FM, jou lekker.

Zijn ik was te fijn, ik kom bij je stekkie bas ver grond. Hoor al om mij rond. Waar ik koers loop, hoor je 60 duimen. Neem eens kiet op een streep, paniek, ouwe verkleim.

Ecken in wacht voor die lint in zomer. Vier op die strand dekken jij onze dromen. Van der schuit zonder jou, mijn bonen al geheel.

Schon tijd met zijn trever Bonokie Liefde. En net voor dit het ons Brian Adams gehad met Sum of 69, Arnie Jordan met Geen My, ook Abby dan met Cookie Lookie. Die tijd nou 3 minuten net na 8 uur hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop dat jy nog een fenomenale vrijdag aand het. So ver as jy nog vir enig iemand een verjaarsdag boodskap, huwelikse herdenking of net een herinnering dat jy nog lief is vir hulle en jy vir hulle omgee, kan jy die eerst hier 082-333-667 standaard data tariewe geld. Hier is Melv en McNeil met How Do You Do?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushop behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Als ik in de holte van die nacht nou weer die beste bloemen kom, dan word ik mensen op onderrijven. Als die dooiers van Heidse Eibe, wat die wet van die beste bloemen gemaakt heeft. Die sterkman wordt gekist, die sterkman moet oppassen. Want als die regenwachter en die groot honger komt, dan moet die kost en water gedeeld worden. Rij, waar is die jachters van die oudheid? En die man met die groot lied kan maken.